0: is lekker.
1: Moro waar je het maar los en moro waar is van die sos. Kom maar nog aan die in het broer, die beste. Lach op aan die mannen, man kan nog niet praten. Die mannen gooien nou een hak. Is zo just een negatief voor jou gebrank. Oké, okay, jullie like je braden, wat heb je gedrank? Wacht, ik ga het zang, ik get.